0: die de bluffe niet te kap voor dat juist. Dat wij juist. Important stick.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.